0: rosete ile barosoto ni maha salia bareketele besuata salafatele beleketele marosoti ni abarahasia so salia fele ketofala iane refeto la masilie kelebele ifanua tofala katele besuata in the name mane refeto la masilie kelebele ifanua tofala katele besuata in the name
1: Jesus Christ.
2: Amen.
1: Amen. Amen.